0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken, dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis en het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobby af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er een spat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie...

beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobby af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er eens wat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

Harpassie. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas.

sturen. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er eens wat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk op de A76 vlakbij het Limburgse Schinnen is een dode gevallen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens de politie is het slachtoffer door meerdere auto's geraakt. De snelweg is dicht voor onderzoek. President Trump weigert opnieuw journalisten van CNN. Dit keer mogen ze niet mee aan boord van het presidentiële vliegtuig, de Air Force One, terwijl dat normaal wel gebruikelijk is. Eerder deze week werd Trump nog door een rechter teruggefloten nadat hij journalisten van CNN en andere media uit het Witte Huis had geweerd. Een grote bank in Italië is opgelicht voor bijna 100 miljoen euro. Criminelen deden zich met behulp van AI voor als een van de bazen van de bank. Ook gebruikten ze stemvervormers om een ander directielid om de tuin te leiden. Na de fraude is het de bank gelukt om een deel van het geld terug te halen, maar 36 miljoen is nog altijd weg. En het Surinaamse elftal is goed begonnen aan de Nations League. Ze versloegen Honduras met 3-2 en staan daardoor meteen bovenaan in hun pool. Gisteravond speelde België voor het eerst met Mark van Bommel als nieuwe bondscoach. En dat ging voorspoedig. De Belgen wonnen met 2-0 van Italië. En dan het weer van Weer Online. In het noorden en westen kan het nog wat regenen. In de rest van het land is het bewolkt. Vanmiddag op meer plekken zon en dan wordt het 17 tot 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Bij Schinnen werd iemand aangereden door meerdere auto's. De politie zoekt uit hoe het zo mis kon gaan en houdt voorlopig rekening met meerdere scenario's. Vanwege het onderzoek is de weg voorlopig dicht. Er is oneenigheid binnen de regering rond het dragen van gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties. De VVD wil dat bij wet laten verbieden. Maar D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters, schrijft Trouw. Omdat ook een Kamermeerderheid het VVD-plan steunt, is de kans groot dat het verbod er komt. Iran heeft Amerika een deal aangeboden om binnen 7 dagen de straat van Hormuz weer te openen. Voorwaarde is wel dat Amerika zich houdt aan het Iraanse eisenpakket. Daarin staan onder meer afspraken over het opheffen van blokkades en het versoepelen van sancties. President Trump zou al hebben laten weten niet akkoord te gaan. En TikTok komt in de Amerikaanse staat Alabama met een schikking onder een rechtszaak uit over de veiligheid van kinderen op het platform. Afgesproken is dat kinderen beter op leeftijd worden gecheckt en nog maar maximaal 2 uur per dag kunnen TikTokken. Ook krijgen ze onder schooltijd geen updates meer van TikTok. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk op de A76 tussen Heerlen en Geleen is een dode gevallen. Het slachtoffer werd bij Schinnen door meerdere auto's aangereden. De politie zoekt uit wat er mis is gegaan en houdt voorlopig meerdere opties open. Wie camerabeelden van het ongeluk heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. De VVD wil zo snel mogelijk bij wet laten verbieden dat mensen gezichtsbedekkende kleding dragen bij demonstraties, schrijft Trouw. Zoiets is niet normaal in een rechtsstaat, vindt de partij. D66 is tegen een verbod, net als burgemeesters. Toch lijkt het plannen te halen omdat een kamermeerderheid het steunt. De Thaise hoofdstad Bangkok is tot rampgebied uitgeroepen vanwege overstromingen. Het regent al dagenlang heel hard en door de rampenstatus kan de overheid lokale organisaties tot actie laten overgaan. Door het noodweer zitten mensen vast in ondergelopen huizen. Ook veel andere gebouwen in de stad staan onder water.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. Volgens de Telegraaf gleed ze deze week in de buurt van een waterval uit en kwam ze op een rots terecht. De waterval is geliefd bij toeristen en die halen geregeld gevaarlijke toeren uit om bijzondere foto's te maken. Of dat nu ook gebeurd is, is niet duidelijk. Het minderheidskabinet praat vandaag verder met verschillende partijen over de begroting. Als Pro langskomt, dan zit ook meteen Volt aan tafel. De twee partijen hebben afgesproken dat ze alleen nog maar samen met het kabinet Jette praten. Met die twee partijen erbij heeft de coalitie meteen een meerderheid. De A76 bij het Limburgse Schinnen is in noordelijke richting dicht na een ernstig ongeluk vannacht. Iemand werd door meerdere auto's geraakt en kwam om. De politie zit nog met veel vragen en houdt voorlopig alle scenario's open. Wie camerabeelden heeft, wordt gevraagd om die met de politie te delen. En modellen van OpenAI hebben geprobeerd de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Dat meldt de New York Times. De poging mislukte en OpenAI onderzoekt wat er is gebeurd. Andere media schrijven dat AI ook actief was op 3 andere overheidssites in Amerika. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend bewolkt met in het noorden nog een beetje regen. Verder droog en vanmiddag vaker zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Na het weekend krijgen we een paar warme dagen. En dat was het ANP Nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie.

Welkom kinderen van de revolutie. Fijn dat jullie je allemaal weer verzameld hebben. Zaterdagochtend Ice Radio, de slow start. Aan het begin van je weekend, het laatste weekend van september alweer. Je hoorde de T-Rex met Children of the Revolution. Tot 10 uur ben ik bij je. Met straks OMC, How Bizarre. Eerst Oscar and the Wolf. En Breathe In.

Wil je echt heel snel heel erg oud voelen? Uit 1996 is dit nummer 30 jaar oud. Kan het ook. Ik heb het twee keer uitgerekend, maar het is toch echt aan het eind 1996. Een absolute eendagsvlieg. En zo'n eendagsvlieg die ook voldoet aan het criterium dat het nog steeds leuk is om hem af en toe te draaien. OMC uit Nieuw-Zeeland en How Bizarre. En daarvoor Oscar and the Wolf met Breathing. Een band die met een fantastische voorman. En als je nog eens een keer een half uurtje zin hebt in iets wat afwijkende, maar wel gave muziek, kijk dan even een van zijn optredens afgelopen festivalseizoen. Ze staan zo'n beetje allemaal op YouTube. Oscar and the Wolf, zoek dat even op, mensen. Wat een sensatie. Heerlijk, ik heb hem live gezien, gelukkig. David Essex heeft in ieder geval nog wel een goed advies voor dan die mensen van OMC. Hoe word je een ster? Gonna make you a star.

stemmengelden. Met meerderheid van stemmen gekozen door de DJ's van Ice Radio als de icebreaker van deze week, de nieuwe Teddy Swims. Toch een soort reality check. There's no such thing as a perfect man. Er zijn wel perfecte vrouwen, een heleboel zelfs. De Commodores hebben het er over eentje. In hun ogen in ieder geval. Dit is Janet.

0: daar is het weekend voor. Dance with somebody. Even kijken naar het weer voor dit weekend. Je kan zelfs denk ik buiten dansen als je een beetje je best doet. Vandaag 26 september, geregeld zon, ook enkele wolken. Maximum 20 graden en 0 millimeter. Ik herhaal, 0 millimeter regen betekent dat het gewoon lekker droog blijft. Ja, dat is logisch. Windkracht 2, ook ideaal hardloopweer. En dat blijft het morgen ook. Geen wind. Wel enkele wolken. En een graadje warmer, maar wel dan weer een heel klein stiekem beetje kans op regen. En volgens mij blijft het gewoon de hele week mooi weer.
1: Geen playlist, maar passie.
0: We kijken natuurlijk nu vooral even naar het weekend. Ja, er hoort af en toe een beetje ook een relaxte plaat bij. Taylor Swift, haar nieuwe is onderweg. Dit is nog Exile.
2: I can see you standing, honey, with his arms around.

luisteraar. Roos is op zaterdagochtend bijna altijd onderweg in haar Fiatje. Op weg naar een vrijmarkt. Waar ze dan altijd weer gewoon flink toeslaat en wij via Instagram kunnen meegenieten. Maar ze luistert dus altijd dan ook, zoals ik al zei, naar de slow start. En ik weet gewoon dat ze heel goed gaat op dit soort nummers. Want het is ook lekker voor in de auto onderweg deze. Chicane, Don't Give It Up, samen met Brian Adams. En aan deze, die moet ik hebben. We gaan even verder met wat gitaren. Deze band heeft 1 of 2 hits gehad in Nederland begin jaren 80. En dit is stiekem wel de lekkerste en zeker niet de grootste. How Could This Go Wrong? Exile.

En klaar, staan slot, je hoorde In Excess, Listen Like Thieves. De titeltrack van hun vijfde album uit 1985. En een van de vele hitsingles van die track af. Dit is Japan. En Adolescent Sex.

geen slechte plaat gemaakt. Natuurlijk ook het onmiskenbare stemgeluid van Stevie Nicks. Maar je hoorde haar Fleetwood Mac en Seven Wonders. Ook nog Japan. Ik zal nu proberen het goed uit te spreken. Adolescent Sex. Een van hun weinige echt grote hits. Vooral een album en een liveband geweest in de jaren 70, 80. Het zit er weer op. We gaan straks even schakelen naar Hongkong. Waar klaar zit. Mark Schultz, onze man in Hongkong, heeft zijn programma ook zo genoemd. Dat is geen toeval. En dan tussen 11 en 12 DJ Reds met Reds Radio Show. Dit is Gene Pitney. And it hurts to be in love. Tot volgende week.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Limburgse politie is nog steeds druk met het onderzoek naar een dodelijk ongeluk op de A76 bij Schinnen. Daar werd vannacht iemand aangereden door verschillende auto's en hij of zij overleefde dat niet. Zolang het onderzoek duurt, blijft de weg richting het noorden dicht. De politie denkt vanmiddag meer info te kunnen geven. Op Sri Lanka wordt de dood onderzocht van een Nederlandse toeriste. De vrouw van 26 was samen met een vriendin bij een waterval toen ze uitgleed en op een lager gelegen rots terecht kwam, schrijft de Telegraaf. Haar lichaam is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De politie heeft vannacht waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in het Brabantse Someren. Er zou iemand bedreigd zijn met een vuurwapen en om de zaak onder controle te krijgen schoot een agent meerdere keren. Niemand raakte gewond. De regionale omroep schrijft dat de aanhouding in een huis was. En Henk Vrezer is zijn klus als bondscoach van Suriname meteen goed begonnen. Zijn ploeg won in de Nations League de uitwedstrijd tegen Honduras met 3-2. De beslissende treffer was een eigen doelpunt van Honduras. Dit jaar miste Suriname net aan kwalificatie voor het WK. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

weer aan het doden voor de Ice Cold Heroes lijst. Cassandra Wilson. Op 1 september ging ze heen. Slechts 70 was ze. En ik draai net de beste track die ze gemaakt heeft. Als je het mij vraagt, go to Mexico. Welkom bij de Drie Luik hier op de zaterdagochtend. Het is fijn dat je er bent. Het is Tom Boon in het eerste uurtje. En ik nu in het tweede uurtje. Straks DJ Reds. Ik ga gauw verder met deze track. Look Away van Big Country.

looking out for number one. Backman Turner Overdrive. Is helemaal niemand. Dan ga ik deze doen. The Rembrandts, Just the Way It Is Baby. Dat is een hitje van ze geweest. Natuurlijk niet zo groot als I'll Be There. Maar de Rembrandts worden in Amerika gezien als een two-hit wonder.

deze track, Train in Vain, al die andere bekende tracks, niet gehaald, niet de top 40 binnengekomen. Ik heb er nog eentje. Een man waar ik eigenlijk helemaal niks mee heb. Ik ben wel altijd een vervelende zeikstem heeft hij. Maar er zijn een paar tracks die ik leuk vind. Veronica van hem onder andere vind ik leuk. Was een van zijn grote hits. En deze, Everyday I Write the Book. Elvis Costello hier op Pijs Radio.

van deze track. Freedom of 76 van Ween. Ze deden alsof ze broers waren, maar dat was helemaal niet zo. Maar ontzettend leuke band. Het vliegen alle kanten op ook qua muziek, maar erg gaaf dus. Deze toeter hoort bij de track Unity van een van de beste female rappers, vind ik, Queen Latifah, hier op 105.

tweede categorie, dikke houtzaag, mijn blanken, was dit het IJslandse groepje Quarashi. Dat speel je met een Q met baseline ontzettend goed. En complete tegenpop van die wat relaxte hiphop van Queen Latifah die ik daarvoor draaide. Maar goed, dat is eventjes van hoe het uitkomt. En ik hou ervan om alle kanten op te vliegen. Heb ik nog tijd voor hoeveel? Nou, ik heb nog een kwartier, dus dat gaat helemaal goed komen. Deze trek even aan, de Naked Eyes. Always something there. Dat vind ik een hele mooie. Maar deze is ook een bekende van ze. Promises, promises.

begonnen mid jaren 90 in Amerika. En daar was dit een grote band. Ik weet dus nog steeds niet of dat in Nederland ook het geval was. De Gin Blossoms hier op 105 met Hey Jealousy. Eén laatste track van vanochtend. Ik ga het sokje overdragen naar Haarlem. Double E 023. Hij zit klaar in Schalkwijk in de bovenkamer. DJ Reds. En wat ga ik dan doen? De laatste track is een track van het nieuwe album van Prince. Timeless. Kwam uit eind augustus. Erg goed. Allemaal leuke outtakes van de jaren 70. Nou, niet 70. 80, 90, 0, 10 enzovoort. Twee ballads erop. Die kan ik doorspoelen, want dat vind ik niks. Maar de rest vind ik allemaal erg leuk. En deze track, hartstikke geinig. I Wonder Prince. Veel plezier met Reds. Tot volgende week.

0: Vice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: There are no bad guys, just disturbed guys.
2: Nothing is over until we decide it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
0: And now, the news. Vice Radio, met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nu de Thaise hoofdstad Bangkok last heeft van overstromingen, past de Nederlandse touroperator Rickshaw Travel de routes voor zijn reizigers daar aan. Het gaat om een paar honderd mensen. Er zijn volgens de organisatie ook delen van Bangkok die niet zijn getroffen door het noodweer, dus kunnen mensen daarheen worden omgeboekt. Premier Jette en minister van Financiën Heijnen zitten vandaag als eerste om tafel met de ChristenUnie om het over steun voor de begroting te hebben. Later schuiven Pro en Volt aan, die samen optrekken in de onderhandelingen. Zeggen zij ja, dan is er meteen een meerderheid voor de plannen. Er zijn ook gesprekken met JA21 en de SGP. Een explosie vannacht bij een koffieshop in de Amsterdamse wijk De Pijp, meldt AT5. Er raakte niemand gewond en volgens de politie zijn de verdachten gevlucht. De straat ligt bezaaid met glas van kapotte ruiten en gesprongen terrasschermen. De politie is bezig met sporenonderzoek. En de politie in Sri Lanka onderzoekt de dood van een Nederlandse vrouw. De Telegraaf schrijft dat ze is uitgegleden bij een waterval. Ze zou terecht zijn gekomen op een rots. De waterval is ongeveer 25 meter hoog en is populair bij vakantiegangers. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan plaatselijk een beetje regen vallen. Verder is het droog met vanmiddag ook steeds meer zon. Het wordt een graad of 20. De komende dagen warm nazomerweer. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Vice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
0: Vice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Vice Radio.
0: Met nu DJ Rad.

heerlijk, heerlijk. Supergrass, moving, good morning. Ja, goedemorgen. Hey, wauw, deze heb ik een tijd niet gehoord. Goedemorgen, Supergrass. Ik heb in mijn algoritme Supergrass wel eens voorbij komen, omdat ik ze echt te gek vind. Misschien wel een van de leukste Britpop bandjes, als je het zo mag noemen. Ik geniet dat onwijs van ze ook. Hoe ze spelen, die drummer zit ik altijd naar te kijken. De soort Ringo Starr, alsof hij in een indie band speelt. Heel te gek. En ze zijn dus weer aan het spelen met een heruitgave van een album wat 25 jaar oud is. Ik weet niet of het deze is. Voor mijn gevoel zeker wel. Moving, Supergrass. Rats momenteel ook moving. Het is zaterdagochtend. Goedemorgen. Hi. Ik zwaai even met mijn rechterhand. Echt doe ik dat. En Rats is ook moving, om het zo maar even te zeggen. Het is bij mij nu eventjes iets eerder stralende mooie dag. Omdat Rats nu, as we speak... Ik zag volgende week al hoe dat was en hoe dat allemaal zat. Het vliegtuig instapt. Ja, echt waar. En dan ben ik vrijdag weer terug en dan ben ik zaterdag gewoon weer op de radio. Ja, zeker. Wauw. Een klein tipje van de sluier. Viva la France. Good morning. Bedankt Mark. All the way from Hong Kong. Bedankt Ton. All the way from Noord-Holland. Dit is Rats. All the way from Noord-Holland. Haarlem. Zoals je Mark net hoorde zeggen. Ja man, ik zit er klaar voor. Fijn dat je erbij bent. Ik heb mooie muziek. En ik heb iets te geks, man. Wauw, ik heb een paar nieuwe albums die tot mij kwamen. En eentje kennen jullie allemaal. Back natuurlijk. En daar moet ik eventjes rustig over met je over hebben. Die Back, hè, mijn hemel, sinds de 90's al. Zo'n chameleon, een soort David Bowie eigenlijk. Met wat hij doet, zijn outputs in de muziek. Soms is het beats, dan is het dit. Maar er waren twee albums al. Sea Change. Ik praat even, als je echt een fan bent. Sea Change en Morning Face 2014. Die veel meer ingetogen waren dan dat we eigenlijk van hem gewend waren. Sea Change was zijn album, 2002 al. Waarin hij een break-up behandelde. En dat deed hij heel... Daar paste de beats, daar paste Loser niet bij, zeg maar. Dat was heel painful en inward zeg ik, dus in één kijkje. En hij heeft nu een nieuw album uit, Ride Lonesome. En dat borduurt hierop verder, Ride Lonesome. Ik ga de eerste track ervan draaien. Het is met de

dezelfde muzikanten opgenomen. Dus als je die twee albums mooi vindt, dan vind je deze ook mooi. Morning Face is echt een favoriet album van mij. En die Sea Change ook. En het is deze ook. Het is back. Painfully. Eerlijk naar zichzelf. Ik heb hem één keer beluisterd. Ik vond hem heel erg mooi. Ik heb het tekstvelletje voor me van het eerste nummer van het album wat ik ga draaien. Eigenlijk zegt hij het al. She is gone and you can't put your arms around a memory. You know it's wrong to turn your heart into your worst enemy. You got to ride lonesome. Ja, prachtig mooi hoe Beck dit verwerkt eigenlijk in de muziek. Vrienden, dit is een mooi stil begin van de Rats Radio Show. Geniet van Beck. Ride Lonesome. Good morning.

Jeetje, Mina, ik heb het kippenvel op mijn armen staan. Echt waar. Moet eens kijken. Echt kippenvel. Wauw. Prachtig. Wat mooi, man. Het hele album is dit kaliber. Ride Lonesome. En weet je wat hij zingt? You got to ride lonesome. You got to try to find a road. You got to cry a river. And follow it all the way home. Alone. Mooi, man. Liefde bij jezelf vinden met compassie. Vergeet dat niet. Volgens mij gaat het volgende nummer erover. Ja, fijn dat je erbij bent. Good morning. Dikke knuffel voor je.

schitterend nummer is dit toch, hè? Sowing the seeds of love. I believe. Love power. Oh man, man. Ik zie die clip ook voor me. Wat is dit een perfect nummer, zeg. Prachtig, prachtig, prachtig. Oh man, man, man. Tears for Fears. Jeetje mine. Wat een nummer. Jeetje, wat een begin van de show. Vrienden, dit is ook schitterend. Harry Nilsson's Everybody's Talking. We gaan ook nog rocken trouwens zo meteen. Want ik heb de nieuwe Ty Segall ook. Wauw.

even, ik zit veel te praten. Dat is mijn enthousiasme, vriend. Ik weet het. Maar ik wil heel even iets zeggen over het volgende wat ik ga draaien. Maar waarom zit mijn computer vast? Waarom is dat? Waarom is dat nu? Even kijken. Nou, oké, het doet het weer. Denk ik. Maar ik heb het nummer al klaarstaan, dus dat is helemaal prima. Ik kreeg namelijk van mijn grote vriend Mark, die u net hoorde helemaal all the way from Hong Kong. De zaterdagochtend, hè? Ik zeg het altijd. Op zaterdagochtend 9 tot 10 ton boon, 11 10-11 Mark net uit Hongkong. En ik 11-12. Maar we hebben veel contact ook hier. Dit ga ik draaien. Dit gaan mijn playlist worden. Dit dat. En Mark stuurde mij een... Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar een podcast serie. Die ging over de New Pornographers. En dat is echt een favoriet bandje van me. Het bandje is helemaal niet zo bekend. Ik heb ze wel een keer in de Melkweg gezien. Toen was het geen eens uitverkocht. Maar ik heb ooit verteld, ik zal dat heel kort houden, want anders is het een veel te uitgebreid verhaal. Ik heb één keer een ongelooflijk mooie... Ja, ik heb wel meer mooie reizen gemaakt. Hopelijk nu ook, as we speak. Maar ik ben ooit met mijn ex-vrouw naar... zeg ik dat? Mijn ex-vrouw, de moeder van mijn kids. Ja, hadden wij een hele mooie vakantie in Canada. Eigenlijk van Calgary, British Columbia, Vancouver Island. Ach, ik heb nog nooit zulke mooie dingen gezien in de natuur. En dat was zo mooi. Was prachtig. Maar ik heb toen ooit, dat heb ik al uitgebreid verteld, maar heel het kort. Ik had toen een radiootje, want we hadden een huurauto. En ik dacht van, nou, ik ga gewoon alleen lekker radio luisteren. You're listening to WKLX, blablabla, Vancouver's finest. Blah, vond ik hartstikke leuk. Maar af en toe waren we zo ver bij steden vandaan, dat er helemaal geen radiostation was. Dus dan zet ik altijd gewoon de tuner, digitaal tuner, die zet ik gewoon aan tot hij iets opving. En er was een keer, hoorde ik heel tijd niks. Gewoon stil, zat te kijken en een beetje te praten en te kijken naar de natuur. En toen hoorde ik in één keer, well, dacht ik, here are the New Pornographers. Dat was mijn kennismaking met die band uit Vancouver. Was geweldig, die heb ik altijd gevolgd. Een ongelooflijk goede powerpop band eigenlijk. En die hebben een nieuw album uit. The Former Side Of. Die is al eventjes uit hoor. Een paar maanden. Maar dat wist ik helemaal niet. En Mark stuurde me daar, een lang verhaal kort, een linkje van. Dus ik kwam nu met terugwerkende kracht. Want het is echt al een paar maanden uit. Dat nieuwe album van de New Pornographers. The Former Side Of. En daar wil ik toch nog even iets van draaien. Het is een meer ingetogen album. Eigenlijk net als bij Backnet. Niet echt power pop. Dus de gitaren staan niet hard aan. Die hebben nooit keihard aangestaan trouwens hoor. Maar wel mooi. En, maar ze hebben altijd zulke geinige teksten. En deze die ik je wil laten horen, die geef ik dan heel even mee. Ik heb het altijd wel veel over teksten, hè? Dat vind ik toch wel tof. Dit nummer heet The Ballad of the Last Payphone. The Last Payphone. Ja man, als je een jong binky of girl bent, dan denk je, what the fuck is een payphone? Maar ik herken het nog wel. Sterker nog, ik weet nog hier in de buurt waar de payphones stonden. Die groene dingen waar je dan de deur zo open deed. Ik doe het even voor. Dan ging je erin staan. En weet je nog, als je mijn leeftijd bent, dat je dan al die telefoonboeken ook had, die kon je er omslaan. Maar ik wist het nummer van Tante Mien uit mijn hoofd. Ja, 33, 62, 33. Ja. Echt waar. Met een 5 ervoor uiteindelijk. Ik weet mijn eigen nummer ook nog van mijn huis. Maar dan ging ik altijd even met mijn tante bellen. En dan ging je heen. En die payphones, ja, dat was toch... Ja, man, wat een andere tijd is dat toch geweest, hè? Jeetje, Mina. Dat was heel wat als je dan iemand ging bellen. Maak je helemaal afspraak voor en zo. Zo te gek. Op de Schelling waar ik altijd ben, daar stond, weet ik ook nog, daar heeft het best nog wel lang eentje gestaan. Maar ja, goed, in New York is de, en daar zingen ze over. Dat vind ik zo leuk. Dat de, hier, I had to see it with my very eyes at the Museum of the City of New York. It had offended grace you will find in the last one left alive. They took it from Times Square in May. Dus hij bezingt het gewoon. Hij staat nu in de Museum of City of New York. Little fanfare or paid respect. Yeah, first comes love, then comes pity. Then is terminal velocity. The Ballad of the Last Payphone. The New Pornographers. Ik wilde dit er toch even bij zeggen. Good morning.

0: then it's terminal velocity.
1: Je weekend start hier bij de zaterdagochtend op Ice Radio.
2: Oh yeah, zo is het. Good morning, dit is Rats op Ice Radio, de Rats Radio Show. Zo fijn dat je erbij bent. Ik vind dit zo'n geweldig nummer. Ik vind haar nog steeds zo geweldig. Annie Lennox. Dit zijn de Eurythmics. Met Would I Lie to You? Met een vraagteken. Nee, natuurlijk niet. Goeie clip ook, man. Good morning.

0: lekkerste start van je weekend. De zaterdagochtend. Op Ice Radio.
1: Oh, even blijven bij de female great, the greatest voices in the 80s. Ja, man. Ach, dit vind ik zo fijn. Dit is Mandinka van Sinead O'Connor. Good morning.
2: I'm dancing with heaven.
1: Oh.

wat mooi. Fijn om weer te luisteren. Sinead O'Connor, Mandinka. En ik heb dan digitaal het hoesje ronddraaien. En dan zie je dat, die prachtige voorkant. De Lion en de Cobra, als ik mijn hoofd mee draai. Ja, dat is ook zo. Prachtig. Oh, nu is die gestopt. Het hoesje van dit is een wolkendek. Dit is een van de mooie smaakmakers van de jaren 90. Morphine. Luister naar het fantastische instrumentarium van deze band. En dat is eigenlijk helemaal niet zo groot. Het is een baritonsax. Het is, en dan moet ik het er even bij zeggen, een basgitaar, tweesnarig met slide. Dus hij gaat met een slide heen en weer over de basgitaar. Dat geeft dat ongelooflijk effect. Dat is geweldig. Volstrekt uniek ook. Mark Sandman, hij is helaas op het podium overleden. Veel te jong. En een gorddroog drummetje. Met z'n drieën waren ze. Dit is Morphine, Cure for Pain. Prachtig.

heerlijk. Morphine, Cure for Pain. Beste vrienden, dit is een ongelooflijk gave band. The Dandy Warhols. Van het album Come Down. Every day should be a holiday. Ja, man. Ja, dat hoop je dan. Maar dat heb je ook niet altijd in de hand natuurlijk, hè? Nee. En dan moet je er gewoon maar even bij blijven. Ja. Goedemorgen, vrienden. Fijn dat je erbij bent.

En wat een goed nummer is dit toch, Gein? Jongen. Ik heb dat over alle nummers gezegd die ik heb gedraaid nu, hè? Ja, dat krijg je als je geen playlist, maar passie je songs mag draaien. En draai ze met jou en ik hoop dat je het fijn vindt. Wat een geweldige track dit van de Dandy Warhols. Dit zijn de Beastie Boys. Met een track die je niet vaak hoort.

wauw, wauw. Geweldig, geweldig. En ik moet je eerlijk zeggen, dit op Ill Communication met Sure Shot en Sabotage, was dit een nummer wat ik wel hoorde, maar ik wist nooit waar hij het over had. De Beastie Boys met z'n drieën, Ed Rock, Mike D. Mike D is weer aan het optreden, zag ik. En MCA. En MCA was de man, zoals je hoort, met de heese stem. Hij is degene die ook is overleden in de Beastie Boys op veel te jonge leeftijd aan kanker, helaas. En hij organiseerde in de jaren 90, en ik ben er nog geweest in de RAI, Tibet Freedom Concerts. Volgens mij speelde toen Alanis Morissette dat ik daar was. Geweldig. En dit nummer zat ik laatst te luisteren. En eigenlijk kwam dat ook een beetje samen. Dan vertel ik er toch even iets over. Ik ben tegenwoordig bezig bij het Boeddhistisch Centrum in Haarlem. Dat is een plek waar ik echt al duizenden keren langs fietst op de Zeilweg. Maar de Zeilweg richting Overveen in Haarlem aan de bovenkant. Maar daar zit een boeddhistisch centrum. Het zit er al heel lang, sinds 91. En daar heb ik contact mee gelegd. En het was zo'n warm waar ik daar terecht kwam. Het zijn online lessen over meditatie. Dat is geweldig. Daar ga ik niet te veel over vertellen. Anders zit ik daar weer heel de tijd over te praten. Ik weet het. Maar ik ben er ook een paar keer geweest. En heb ik dus voor het eerst ook echt mensen getroffen die echt boeddhist zijn, zeg maar. Weet je, het ging bij mij toch altijd nu over meditatie. En ik weet natuurlijk via het boeddhisme. Maar ik had me nooit echt verdiept in het boeddhisme. En nu zag ik echt mensen, en daar sprak ik mee. Met echt de gewaden, weet je wel. Met de ene arm, de rode gewaden. Zeer aardige dame waar ik mee sprak. En zeer ongelooflijk fijn dat ik daar mocht zijn. Ik werd echt heel mooi daar opgevangen. Kom binnen, weet je wel, je schoenen uittrekken en daar die ruimte binnenkomen. Foto's van de Dalai Lama met Dagpo Rinpoche, dat is degene die daar zeg maar de scepter zwaait bij het boeddhisme. Oh, de scepter zwaait, dat zeg ik eigenlijk helemaal verkeerd. Maar dat is een hele oude, die 93, die woont in Frankrijk en die geeft les hier in Haarlem. Dat is fantastisch en ik had een hele mooie lezing waarbij we met elkaar ook praten over de verlichte geest. En dat was ongelooflijk bijzonder. Therefore, that said, MCA was dus in de jaren 90, en daar was ik me toen helemaal niet zo bewust van, in Nepal voor volgens mij een snowboardvakantie. En ja, was toen wel bekend natuurlijk. Hij heeft daar een lezing bij gewoond van de Dalai Lama. En hij heeft toen zijn leven daarna gewijd aan het boeddhisme. En dat is echt ook een hele bijzondere, vooral op dit album Ill Communication. Daar zingt hij op een gegeven moment, en dat besefte ik mij later pas eigenlijk. Ze zongen over girls altijd. En daar zingt hij, die zin, schiet me nou niet even te binnen, maar disrespect to women, dat moet niet meer. Dus het was een hele omzwaai binnen de Beastie Boys. Wat hij hier bijvoorbeeld ook zingt, hè, therefore it only makes sense to thank our enemies despite their intent. En dat is, ja, weet je, dat juist de kans geeft om geduld en compassie te oefenen. En every action that we effect that we take affects everyone. En hij zegt aan het eind, zegt hij, I try to make my every action for the good of all beings. Dat werd echt verteld toen ik daar was. Deze lezing dragen we op aan alle levende wezens. En toen dacht ik, wow, oké. And for the rest of my lifetime and even beyond, I vow to do my best, to do not harm. And in times of doubt, I can think on the Dharma. De Dharma is eigenlijk de leer van het boeddhisme. And the enlightened ones who've graduated samsara. Samsara is eigenlijk het grote lijden waarin wij veelal vastzitten. Mooi, hè? Ja, dat vind ik heel tof. En er staat ook een andere prachtig nummer op. Shambhala, dat is eigenlijk chants van de boeddhistische monniken. Nou, ik wil heel even deze inkijk in het. Hij werd ook echt op handen gedragen door de andere Beastie Boys. Die daarna zeiden van, ja, weet je, het was niet van, hey, dude, ga jij eens even ergens anders hiermee bezig. Het werd een omschakeling eigenlijk in de Beastie Boys toen. Wat meer verdieping wellicht. Heel mooi. Vrienden, zit ik daar toch even over te praten. Maar volgens mij wel mooi. Bodhisattva Vyau is het nummer. Hey, dan had ik nog een heel mooi. Ik heb deze volgens mij, denk ik, al misschien een tijdje niet gedraaid. Ofwel, hij doet het ook niet. Ik wilde gewoon deze draaien. Waarom pakt hij die nou niet, zeg? Dat is gek.
Nou, laat ik dan eens even een... Oh, ja, dat doe ik deze. Die past er ook eigenlijk heel mooi bij. George Michael. Er komt een prachtige film uit. Een concertfilm. Faith. Ga ik zeker heen. Zal in de filmkoepel draaien. Wil ik heel graag zien. Laat ik het nog eens met deze eindigen. Die past dan gelijk. En dan zeg ik bij deze ook... heb een goed weekend. Blijf dicht bij jezelf. En tot de volgende week. Dit is George Michael met het schitterende Praying for Time. Bye.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Veel Nederlanders willen dat elke demonstrant die zich niet aan de wet houdt strenger wordt aangepakt, blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Maar we vinden bijna allemaal hetzelfde over de Hitlergroet, die is voor vrijwel iedereen taboe. Officieel is die niet verboden, maar dat zou voor driekwart wel zo mogen zijn. De politie heeft vannacht in het Brabantse Someren twee verdachten opgepakt voor het bedreigen van iemand. Ze vluchtten met een auto en reden bijna een agent aan. Die loste een waarschuwingsschot. Na een zoektocht werden de twee verdachten aangehouden. Nederlanders die op reis zijn in de Thaise hoofdstad Bangkok hoeven daar niet per se weg vanwege de overstromingen. Reisorganisatie Riksha Travel heeft mensen omgeboekt naar delen van de stad die niet zijn getroffen door het water. Wie nog naar Bangkok toe gaat, komt sowieso niet in de overstroomde gebieden, zegt Riksha. En oplichters vallen nu al inwoners van het Twentse Oud-Marsum lastig omdat daar volgend jaar de Passion is. Ze worden gebeld door iemand die net doet alsof hij bij KRO en CRV werkt. Die vertelt dat hun woning is uitgekozen als kleedruimte voor de acteurs, meldt RTV Oost. Ga er nooit op in, ook niet als ze aan de deur staan, zegt KRO en CRV. En dan het weer van Weer Online. In het noorden nog kans op wat regen. Verder droog en vanuit het zuidoosten op steeds meer plekken wat zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In België is een man opgepakt voor het seksueel misbruiken of verkrachten van 26 minderjarige meisjes, meldt de krant Het Laatste Nieuws. Hij benaderde ze via Snapchat. Toen een paar ouders argwaan kregen, lokten ze de man via die app in de val. De verdachte dacht met een meisje af te spreken, maar werd opgewacht door de politie. Het kabinet heeft goed geluisterd naar de oppositie als het op de begroting aankomt. Dat zei ChristenUnie-leider Bikker na haar gesprek met premier Jette en minister Heijnen. Volgens haar ligt er een goede basis om verder te praten. Ook Jette had het over een goed gesprek. Nu is het de beurt aan de combi Pro en Volt. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen zijn spoorwegkabels vernieuwd. Daardoor vallen er veel treinen uit in de regio langs de Nederlandse grens. Bijvoorbeeld vanuit Dortmund en Keulen. Volgens de NS rijden de treinen van en naar Nederland wel gewoon. De Duitse politie heeft nog niemand opgepakt. En het Nederlands elftal heeft de laatste training voor de uitwedstrijd tegen Servië achter de rug. Er stonden 24 spelers op het veld, onder wie Joshua Zirkzee. Hij vervangt de geblesseerde Brian Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De Nations League-wedstrijd tegen Servië is morgenavond om 6 uur. En dan het weer van Weer Online. In het noorden kan een beetje regen vallen, maar verder is het droog met op steeds meer plekken zon. Het is ongeveer 20 graden. Na het weekend tijdelijk warm nazomerweer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In een poging de oppositie achter zich te krijgen voor de begroting zitten premier Jette en minister Heijnen van Financiën nu om tafel met Pro en Volt. Met hen zou een snelle meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer erin zitten. Eerder schoof ChristenUnie-leider Mirjam Bikker aan. Zij zei dat ze beweging ziet bij het kabinet. In België wordt een man van 35 vervolgd voor verkrachting en seksueel misbruik van meisjes. Hij zou er zeker 12 hebben verkracht. Ze zijn tussen de 10 en 16 jaar. Hij benaderde de meisjes via Snapchat, meldde Belgische media. De politie hield hem aan toen ouders met hem hadden afgesproken. Ze deden alsof ze een meisje waren. Er is een tweede dode gevonden na een explosie in Athene. Het gaat om een jonge Amerikaanse vrouw. Ze lag onder het puin van een woongebouw dat gisteren instortte door waarschijnlijk een gasexplosie. Griekse media melden dat er nog 2 lichamen zijn gevonden. En weer zorgt een uitbarsting van de vulkaan de Etna voor problemen in het Italiaanse vliegverkeer. Op de luchthaven Catania op Sicilië zijn alle vertrekkende en binnenkomende vluchten tot morgenmiddag geschrapt. 2 KLM-vluchten van en naar het eiland die vandaag zouden gaan, gaan daarom ook niet door. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af, bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Morgen wordt het zonniger en warmer met 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Lonely Boy.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: Dit kun je terugvinden op het album What's Wrong With This Picture uit 1976. Mooi nummer van Andrew Gold. Er werd altijd wel gefluisterd dat het min of meer autobiografisch was. Maar dat heeft Andrew Gold zelf altijd ontkend. Maar ja, er zijn wel wat parallellen te trekken met zijn eigen leven, hoor. Dus het zou wel degelijk autobiografisch geweest kunnen zijn. Ook hij had een jongere zus die meer aandacht kreeg dan hij zelf. Dus wat dat betreft, in ieder geval een fantastisch nummer. Hoe de rest van het album is, weet ik eigenlijk niet. Maar ik moet wel zeggen dat ik in de laatste week een verzamelaar van hem in de cd-speler heb gehad. Waar ook Lonely Boy op staat. Maar ook nog een aantal andere grote hits van hem hier in Nederland. En het grappige is dat er ook een heleboel singles op staan die helemaal geen hit zijn geweest. Maar dan hoor je eigenlijk ook dat die Andrew Gold best wel een veelzijdig artiest was. Kijk, de platen die je hier op de radio hoort in Nederland, dat zijn vaak een beetje die FM-vriendelijke platen. Die liggen lekker in het gehoor. Best wel gepolijst, maar hij heeft ook behoorlijk wat nummers gemaakt. Waarvan je kunt zeggen, hey, die nummers die zijn behoorlijk rockachtig. Een beetje, ja, het schuurt een beetje af en toe. Dus je moet maar eens een keertje checken, de hits van Andrew Gold. En dan zal je toch wel verbaasd staan over wat die man allemaal gemaakt heeft in zijn leven. Het album Alphabet. Ik wil ook nog gaan draaien van Turnstiles van Billy Joel. Ik moet zeggen dat ik daar wel heel veel van gedraaid heb eigenlijk. Veel meer dan de recensies toelaten. Maar er staan een paar nummers op die ik nog niet wil onthouden. En een van die nummers is het volkslied van New York. Billy Joel die schreef dit nummer toen hij een tijdje in Los Angeles had gewoond. Hij was het leven in California beu. Hij kwam terug in New York. En toen schreef hij dit fantastische nummer. New York State of Mind. Wat je misschien ook wel kent in de uitvoering van Barbara Streisand. Maar dit is het origineel.
1: Jeroen Drocht rijdt met je mee in Car Classics.

Ik heb er altijd al een fantastisch nummer gevonden van de Waterboys. Met de debuutsingle A Girl Called Johnny. Een ode aan Patti Smith. Dat heb ik dan nooit geweten. Maar in het nummer Redondo Beach zingt Patti Smith namelijk ook over een meisje genaamd Johnny. En dit is dus een ode aan Patti. Nou, een mooiere ode kun je je bijna niet voorstellen, toch? Je bent bij Car Classics, het album Alphabet. En ook Edwin Starr staat erin met het album War. En niet alleen het nummer War, maar War and Peace. Want zo heet het album. En daar staat inderdaad dat hele beroemde nummer War op. Maar er staan meer mooie nummers op, hoor, op die plaats. Als bijvoorbeeld deze. Dit is Adios Señorita.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

0: Volgens mij is het ook nog een single geweest, dit. The Eyes of a Child, Part 1. Afkomstig van To Our Children's Children's Children van de Moody Blues uit 1969. Bijzonder popjaar en ook trouwens al een heel mooi album, hoor. Een plaat die door de lezers van de site musicmeter.nl de hemel wordt ingeschreven. Ze krijgen ruim 4 sterren. En ik denk dat het sowieso wel een van de hoogtepunten is uit het oeuvre van deze band. Dus zeer zeker de moeite waard. Goed, we gaan terug naar nu.
1: Dit is de Album Top 100.
0: Welke platen zijn deze week nieuw binnengekomen in die lijst? Het zijn er in totaal 5 nieuwe binnenkomers. Je krijgt van mij in ieder geval een overzicht daarvan, plus de top 3 van de Album Top 100. Helemaal onderaan nieuw, Scarface meets Frankie Pollitzer. Met Scarface meets Frankie Pollitzer. Ik heb er een paar tonen van gehoord en ik ben gelijk afgehaakt, maar dat zegt helemaal niks. Paris Paloma met The Fatal Flow komt nieuw binnen op nummer 90. En op 76 President met Blood of Your Empire. Nemiz met een heleboel zets op het eind. Locked In komt binnen op 68. En dan de top 3. Gezakt van 2 naar nummer 3 in de derde week. Roxy Dekker met Superstar. Dat klopt volgens mij niet. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Dat staat hier verkeerd genoteerd. Dat is jammer, want nou kom ik toch wel een beetje in de verlegenheid. Pak even het gedrukt exemplaar erbij. Vind je het goed? Ga ondertussen even wat voor jezelf doen. Ga even braaien of zo. Dan ga ik jezelf vertellen wat nou echt in die top 3 staat van de Album Top 100. Ik had het zo goed voorbereid, maar... Superstar Roxy Dekker, ja wel degelijk hoor. Op nummer 3 gezakt van 2. Ik kan het blijkbaar goed. Want ik dacht namelijk dat het niet goed van het eerst stond in mijn productievel. Maar dat is blijkbaar wel zo. Want wat zie ik namelijk? Dat Roxy Dekker met 2 platen in de top 3 staat. Mama, I Made It gaat deze week omhoog van 23 naar nummer 2 in de 79e week. En nieuw op 1, Adela met Prima. En dat is trouwens een hele leuke plaat. Ik kan niet anders zeggen. Toch ga ik daar niks van laten horen. Ik wil graag wat laten horen van de nummer 90. Daar vinden we namelijk een plaat van Paris Paloma. En dat vond ik wel een verrassend album wat daar allemaal op staat. The Fatal Flow heet die plaat. En dat nummer wat ik je wil laten horen... Ja, welke plaat is dat eigenlijk? Wat heb ik ook alweer uitgekozen? Dat nummer heet Miyazaki. The Fatal Flow heet het album van Paris Paloma op 79.
1: Dit is de Album Top 100.

heb het altijd een lekker nummer gevonden. En dat is de titel van het nummer, Dust and Bones. Dat kun je terugvinden op Use Your Illusion 1. Bijzonder nummer van Guns N' Roses. Ze spelen het nooit meer live eigenlijk. Want het is namelijk een nummer dat geschreven is door een van de bandleden die de groep heeft verlaten. Izzy Stradlin. En je hoort hem trouwens hier ook als leadzanger. Axl Rose doet wel wat achtergrondzang. Maar hij is degene die hier op de voorgrond treedt. En vrij vlak na het verschijnen van Use Your Illusion verliet hij de band. En sinds die tijd heeft Guns N' Roses dit nooit meer live gespeeld. Tug of War van Paul McCartney staat ook in het album Alphabet. Ik heb de hits ervan gedraaid. En vorige week draaide ik Tug of War zelf. En er is één nummer wat ik toch wel moet draaien eigenlijk van die plaat nog. Dat is namelijk een eerbetoon aan zijn maatje John Lennon. Zoals je weet werd hij in december 1980 vermoord. En dat heeft natuurlijk ook in het leven van Paul McCartney er behoorlijk ingehakt. En hij schreef het nummer toen. Hij heeft het opgenomen voor Tug of War. Met een prachtig arrangement van George Martin, de beroemde Beatle producer. En Paul McCartney speelt dit nummer nog altijd wel live. Ook al zegt hij er wel altijd bij dat hij het nog altijd moeilijk vindt om dit nummer te spelen. Omdat de emoties soms de boventoon voeren. En dat kan ik me ook voorstellen. En in ieder geval is het wel een plaat, een nummer van Tug of War dat ik gewoon moet draaien. Ik kan dit onmogelijk overslaan. Here today, dit is Paul McCartney. Car Classics.

Lobbenlong. Het leven was lijden, staat op vroeger of later. En het grappige is, als ik die plaat nu beluister, dan realiseer ik me dat heel veel teksten eigenlijk wel een beetje achterhaald zijn, omdat heel veel mensen tegenwoordig het geloof de rug hebben toegekeerd. En ja, dan hoor je dit. Maar ja, dit gaat eigenlijk over een tijd dat de kerk, nou ja, toch wel het leven van veel Nederlanders beheerste. Hè? En het was niet altijd even makkelijk op zondag. En natuurlijk, je hebt nog altijd de Bijbelbelt. En misschien dat er zelfs wel mensen zijn die nu naar het programma luisteren met veel muziek van Satan. En die nog steeds heel gelovig zijn, ondanks dat. Dus dat zou zomaar kunnen. Nou ja, goed. Hoe dan ook. Het waren andere tijden. Toen deze plaat uitkwam in 1974 was het zeer zeker een actueel nummer. En ik moet wel zeggen dat de manier zoals Robert Long die teksten op papier neerpende. En nou ja, gewoon die teksten, die vind ik gewoon nog altijd briljant. En ze lopen ook zo ontzettend goed en dat soort dingen. Goed album van Robert Long. Hij heeft ook wekenlang op nummer 1 gestaan van de LP Top 50. Goed, je weet het. Het gaat in Car Classics alle kanten op qua muzikale stijlen. Daarnet hebben we dan een stukje kleinkunst op de radio laten horen. En dan is het weer tijd voor Soul. Soul to Soul, wel te verstaan. Dit staat op het derde album van de band, de groep uit Engeland. Die heet Volume 3, hè? Volgens mij gewoon. Ja, niet helemaal. Volume 3, dubbele punt, Just Right.

is het Car Classics albumalfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

Soms gebeurt het wel eens dat het ijsicoon en het album alfabet samenvallen. En dat er bijvoorbeeld gekozen wordt voor een plaat. Die toevallig ook in dit geval bij de U staat van het album alfabet. Want daar zijn we ongeveer gebleven. En bij die U vinden we Unknown Pleasures van Joy Division. Ja, geen vrolijke plaat. Maar laten we eerlijk wezen, Ian Curtis was nou eenmaal iemand die niet bepaald vrolijk door het leven ging. En dat wordt ook wel duidelijk. Maar het is wel heel fraai. En het is een van de mooiere nummers, vind ik persoonlijk, van dit album. En als je Ice Radio aanzet, dan zul je nog wel meer nummers gaan horen van deze plaat. De hele week door de week van 10 tot 12 uur. Dan weet je dat. In de ochtend is dat zo. En anders kun je altijd nog de plaat gewoon zelf een keertje gaan checken op Spotify bijvoorbeeld. Of op Tidal of op, weet ik veel, Apple Music. Noem al die streamingdiensten maar op. Unknown Pleasures, New Down Fates, Joy Division. Soul. Door Jean Lewis trouwens van The Temptations. Maar die Undisputed Truth heeft het nog een keertje opnieuw opgenomen voor een album uit 1971. It is Smiling Faces Sometimes.

laatste plaat van Bob Marley en de Raiders. Die werd uitgebracht toen ik nog leefde. Ja, vrij vlak na het uitnemen van deze plaat is hij overleden. Maar hij heeft hem wel meegemaakt dat het een succesvolle plaat was. Uprising, daar staat een Could You Be Loved op. Dat werd echt overal in de wereld een grote hit. En dit is een heel fijn nummer van het album Real Situation. Disco op de radio. We Are Family heet het album van Sister Sledge. Plaat die niet zo heel veel sterren kreeg. Maar ja, daar staan zulke leuke singles op, vind ik. Wel allemaal een hele lange uitvoering. Dat geldt ook voor het titelnummer. Die draai ik in ieder geval tot aan het einde van het eerste uur. Tot zo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Max Verstappen is net aan tweede geworden in de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hij startte vanaf plek 8 en schoof na de start snel op naar de derde plek. Daar zat hij de halve race achter Oscar Piastri. Na een ongeluk en safety cars ging Max naar de tweede plek. Hij zat rondeslang George Russell op de hielen, maar finishte 1/10 seconde achter hem. Pro-leider Klaver heeft bereidheid gezien bij het kabinet om bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Dat zei hij na begrotingsoverleg met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Klaver overlegde samen met Volt-leider Dassen. Die zei dat hij nog te weinig investering in het aanpakken van klimaatverandering ziet. De politie kan nog niets zeggen over de man die vastzit voor het schietincident gistermiddag op een druk terras in Amsterdam. Daarbij kwam een gevangenismedewerker om het leven. Er gaan beelden van de man rond. Erop is te zien dat hij bij het terras blijft hangen, schreeuwt en iets in het water gooit. Duikers haalden even later een wapen uit het water. En Feyenoord is bestraft voor het gedrag van supporters in de Champions League wedstrijd 2 weken geleden bij Barcelona. UEFA legde de Rotterdamse club voor bijna 75.000 euro aan boetes op. De supporters maakten zich schuldig aan discriminatie, spreekoren, het gooien van bekers en schade in het stadion. Het weer dan van weer online. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en in de kustgebieden schijnt de zon het vaakst. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden wat warmer. En tot zover het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: De psychedelische tekst van het nummer werd geschreven door dichter Pete Brown, die zelf ook in een witte kamer woonde.
1: Car Classics.
0: Vandaar ook de titel van het nummer White Room. Cream draaide ik hier aan het begin van 2 uur van Car Classics. Het staat op Wheels of Fire, dat is een dubbelaar. Op kant 1 en 2, daar vinden we allemaal studieopnamen. En op kant 3 en 4 live-opnamen. Het is een legendarisch album, een plaat die absoluut niet mag ontbreken in het albumalfabet. Prachtig nummer, gezongen en ook geschreven door Jack Bruce. Dus hij schreef de muziek en de tekst. Nou ja, hij heeft in ieder geval gebruik gemaakt hè, van Pete Brown's gedicht. Dat mogen duidelijk wezen. En dat werd ook beroemd vanwege het pedaal gebruikt van gitarist Eric Clapton. Een supergroep. En dat vervolgens ook niet altijd door één deur konden, de leden van Cream. Maar de muziek blijft gewoon voor eeuwig voortleven. Fantastisch. Car Classics album alfabet. En bij de letter B vinden we ook een album van Judy Tsouk. Eigenlijk niet eens, nou, ik weet niet eens of het wel een goed album is. Want ik ken er eigenlijk heel weinig van. Welcome to the Cruise heet die plaat uit 1979. Ik kreeg vroeger wel veel aandacht hoor op de landelijke radio. Dus daardoor ken ik ook die titel van de plaat. Maar die single die daarvan afkomt, die blijft legendarisch. Vind ik nog altijd een van de allermooiste platen aller tijden van Judy Tsouk. En ik ben niet de enige die daar zo over denkt. Want in Engeland denken er meerdere mensen zo over. Er is ooit een keer een lijst uitgezonden door BBC Radio 2. Met de 500 beste nummers ooit. En dan met name de beste Britse nummers ooit. Van de afgelopen 50 jaar. En dit nummer stond toen op nummer 39. En dat begrijp ik helemaal. Het is nooit zo'n hele grote hit geweest. Maar wel een plaat die je nog regelmatig op de radio hoort. En zo hoort het ook. Judy Tsouk en Stay With Me Till Dawn van Welcome to the Cruise.
1: Car Classics.

zat over het album Us van Peter Gabriel. En daarop ook de hits 10 en Digging in the Dirt. En Kiss That Frog, dat is een nummer dat is ontstaan nadat Peter Gabriel een interessant boek las van psycholoog Bruce Bettelheim. Sowieso is Peter Gabriel een belezen man. Iemand die sowieso ook wel op zoek is naar de zin van het leven. Hè? Op zoek is naar waarom mensen iets beweegt. En dit boek heet dus The Uses of Enchantment. En dat schijnt erover te gaan dat, laat ik het zo zeggen. Sprookjes worden geanalyseerd in het boek. En het gaat dan in dit geval dan om de kikkerkoning. En die worden dan geanalyseerd vanuit een psychoanalytisch en seksueel perspectief. Lees ik hier op internet. Nou, het klinkt allemaal heel interessant. Het is in ieder geval een vrolijk leuk nummer van Peter Gabriel. Kiss That Frog. Dissident staat op Versus, oftewel op VS, tweede plaat van Pearl Jam. Er is ook nog een live boxset van verschenen trouwens van dit album. Maar dit is gewoon een studioversie zoals die uitkomt. En best wel een actueel nummer, hè? Over iemand die onderdak biedt aan een vluchteling in het geheim. Maar uiteindelijk wel die vluchteling aangeeft. En de hoofdpersoon krijgt daar spijt van. Mooi thema. En heel actueel helaas. Pearl Jam.

0: lekker voor onderweg. Of gewoon voor thuis. Of op je werk.
1: Volgens mij maar hier ergens rechts. Of links.
2: Rustig.

een van de meest gewaardeerde tracks van Trevor Freddy Card van The Alan Parsons Project door de lezers van Music Meter. Time, ook nog een single geweest. Het eerste nummer dat Eric Woolfson zelf ooit inzong voor dit gezelschap. En dat we denken dat Eric Woolfson ook de meeste nummers schreef, samen met Alan Parsons. Tenminste, beide namen worden wel altijd vernoemd als componisten. Maar eigenlijk heb ik het idee dat vooral Eric Woolfson verantwoordelijk was voor de nummers. En dat Alan Parsons wel af en toe wat meeschreef. Maar de instrumentale tracks waren van Alan Parsons, geloof ik. En de nummers die werden ingezongen, die werden geschreven door Eric Woolfson. Ik krijg er een bok van in mijn keel. En ik zat me dat even af te vragen van, joh, Eric Woolfson leeft helaas niet meer. Hij is in 2011, geloof ik, overleden. En het zou zomaar kunnen zijn dat dit nummer te horen was op de uitvaart van Eric Woolfson. Dat zou wel heel toepasselijk geweest zijn. In ieder geval een mooi nummer. Ook nog een single geweest, zoals ik al eerder zei. Nooit een hit geweest, maar toch inmiddels uitgegroeid tot een van de bekendste nummers van The Alan Parsons Project. En dat was ook tevens het laatste nummer dat ik liet horen van The Trevor Freddy Card. De rest van de plaat moet je zelf even checken. Het is zeker wel een goed album, hoor, van dit gezelschap. Ik vind het wel een goed album, een goede cd. De eerste die ik zelf kocht van deze groep. Oh nee, de tweede. Naar Tails. Velvet Underground en Nico met Lou Reed. Zat op het album dat ook Velvet Underground en Nico heet. De bananenplaat, weet je wel.

0: Wat grappig. Ik was het nummer helemaal vergeten van Donna Summer. The Wanderer werd in 1980 nog best wel regelmatig gedraaid op de radio. Maar daarna nooit meer eigenlijk. En dat kwam ook omdat Donna Summer, want over haar heb ik het. Brak met haar verleden. Ze was net van platenmaatschappij gewisseld. En ze wilde eigenlijk dat imago van de Queen of Disco achter zich laten. New Wave was op dat moment mode. Hè? En zij had zoiets van, nou, ik wil eigenlijk ook wel wat meer platen maken die in die categorie vallen. En dat heeft ze gedaan samen met haar vaste producer Georgia Moroder. En ik vind dit echt een hartstikke leuk nummer, The Wanderer. De rest van het album ken ik niet, maar het zou zo wel kunnen zijn dat ik er nog eens even naar ga luisteren. En dat ze misschien nog wel wat meer laten horen van die plaat. Want dit is al een hele verrassende plaat van Donna Summer. Hoor.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En vandaag zien we 6 nieuwe binnenkomers in de lijst. Die ga ik even met je doornemen. Te beginnen op nummer 29. Daar heb ik in het vorige uur al wat van gedraaid. Paris Paloma met The Fatal Flaw. Evanescence met Sanctuary staat op 25. President, Blood of Your Empire vinden we op 20 van de lijst. En Scarface meets Frankie Pulitzer met Scarface meets Frankie Pulitzer staat in de Vinyl 33 behoorlijk hoog op nummer 11. In de album top 100 stond hij op nummer 100 en in de Vinyl 33 dus op 11. En de op 1 hoogste die we binnenkomen vinden we op nummer 7. Dat is een plaat die nu inmiddels 20 jaar oud is. Birthday of B-Day van Beyoncé. De top 3 bestaat uit Sade. The Best of Sade staat nu 47 weken genoteerd en gaat omhoog van 12 naar nummer 3. Nieuw op 2 Adela met Prima. Dat is best een leuke plaats, wat ik al eerder zei. En vorige week nog niet in de lijst en deze week terug in de Vinyl 33. Roxy Dekker op 1 met Mama, I Made It. Ik vind het wel leuk om vandaag wat te gaan draaien van de jubileumversie van dat album van Beyoncé. Want er is namelijk een sociale jubileumeditie uitgekomen van B-Day. 20 jaar geleden uitgekomen en voor het eerst in de Vinyl 33 te vinden op nummer 7. En wat zou ik daarvan eens draaien? Ik pak gewoon de single. Ja, hartstikke leuk.
2: Nieuw.

Dit is het Car Classics albumalfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

het was al heel anders dan War eigenlijk, hè? Want War was nog wel een redelijk traditioneel rockalbum van U2. Maar die Unforgettable Fire klonk al anders, wat experimenteler. En dat had ook allemaal te maken met het feit dat deze plaat werd geproduceerd door Daniel Danois samen met Brian Eno. En Brian Eno is sowieso al een figuur die houdt van experimenten, dat is duidelijk. U2, Wire draaide we van The Unforgettable Fire. Ja, barokpop, dat is ook wel een bijzondere term, maar dat hoorden we voor het eerst in de jaren 60. Left Bank heet de band uit Amerika die in 1966 een album uitbracht, getiteld Walk Away Renee, Pretty Ballerina. En Walk Away Renee en ook Pretty Ballerina gaan allebei over Renee Fladenkam. Dat is dat was de vriendin destijds van de bassist van Left Bank, Tom Finn. En de zanger, Michael Brown, die het ook schreef, die was verliefd op de vriendin van de bassist Tom Finn. Ja, en ja, het was een onbereikbare liefde. En Pretty Ballerina maakt dat ook wel duidelijk. Moet ik hem wel even bijpakken natuurlijk. Dat is dit nummer. Dat gaat dus over die Renee. Wonderschoon. Ik ben nog steeds wel verliefd op dit nummer eigenlijk.

Naughty and Shiny.

0: Tupelo Honey. Van Morrison schreef dit nummer trouwens voor zijn toenmalige vrouw Janet Planet. Prachtige ode natuurlijk. Ik bedoel, dan zou je toch wel verwachten als je zo'n nummer krijgt voorgeschoten dat je ook nooit meer gaat scheiden van zijn man. Maar helaas, dit huwelijk liep wel op de klippen. Maar Tupelo Honey zal altijd blijven bestaan. Prachtig album en een prachtig nummer.
1: Car Classics.
0: We gaan weer naar de live concertzaal. Daarvoor gaan we terug naar 2006. Want toen bestond de dijk namelijk 25 jaar. Dat werd gevierd met een prachtig Ahoy concert. Het Ahoy concert van 2006. We beginnen pas, heet dit live album van de dijk. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel vind dat een heleboel nummers in de studioversie beter zijn. Maar dat geldt niet voor Wat een Vrouw. Dat is het nummer wat ik je graag wil voorschoven. Dit is de dijk.
1: Car Classics.

0: Gerritas.
1: Wacht
0: even hoor. Laat Huub even uitspreken. Ja, nu is hij wel afgelopen. Mooie uitvoering van Wat een Vrouw. We beginnen pas, heet deze live registratie van de Dijk. Ahoy Concert 2006. De op ene laatste plaat die ik draaide vandaag in Car Classics. Vorige week heb ik ook al een stukje laten horen van Voorspel in Sofia van Vlerk. Vandaag draai ik er wat meer van dit nummer. Ik ga het niet helemaal draaien, omdat het nogal lang duurt. Maar het is wel goede muziek. Ik hou wel van Vlerk. Je moet er wel van houden hoor. Dat geef ik ooit toe. Het is een beetje folk, een beetje ja, klassiekachtig. Maar wel heel erg goed. En er zijn wel meer platen in van Vlerk, maar die zal ik op de radio niet laten horen. Variaties op het dame staat er dus ook in. En dat sluit erbij af. Ik wens jou een fijne week. En volgende week ontmoeten we elkaar weer voor een nieuwe editie van Car Classics. Hoi!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De onderhandelingen over de begroting zijn uitgelekt. Volgens de Telegraaf wil het kabinet Jette de bezuiniging op uitkeringen schrappen in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Tot nu toe wil de premier Jette alleen kwijt dat de oppositie vanochtend een nieuw en aantrekkelijk bod is gedaan. Een explosie gisteren in Athene heeft aan 6 mensen het leven gekost. Slachtoffers zijn 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. De ontploffing was in een appartementengebouw waar het echtpaar woonde en de Amerikanen een appartement huurden. Het gebouw stortte in, waarschijnlijk door een gasexplosie. Paus Leo heeft een grote mis gehouden op de Place de la Concorde in Parijs. Honderdduizenden mensen waren erbij. Daarvoor maakte hij een rit in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées en zegende hij kinderen. Hij gaat vandaag ook nog naar Lourdes, waar hij zal bidden bij de beroemde grot. En Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Azerbeidzjan en stond met een lach op het podium. Het was spannend tot het einde, maar het lukte net niet om George Russell te pakken, zei Max. Russell won de race met maar 1/10 seconde voorsprong op Verstappen. Het weer dan van weer online. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af, met de meeste zon in de kustgebieden. Van noord naar zuid is het 18 tot 21 graden. Morgen wordt het zonniger en met 20 tot 25 graden ook iets warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica. Met Henk Peters. Is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
7: Nummer 20, 1981.

De aftrap van het voorlaatste deel in de reeks album Top 1033. We hebben nog 20 albums te gaan. Volgende week de grote finale met de top 10. Vandaar de nummers 20 tot en met 11. En de aftrap, die mag er al wezen natuurlijk. Voor de zesde keer dat we ze tegenkomen, de hoogst genoteerde ook meteen voor Led Zeppelin. Uit november 71, het vierde album van de band. Na rock'n'roll, toch maar gewoon deze klassieker draaien.

0: away to heaven.
1: Kun je niet laten liggen, ook al zou je misschien af en toe wel willen. Stairway to Heaven van Led Zeppelin 4 op 20. En we zaten in de jaren 70, daar blijven we ook nog even.
2: 1976.
1: Met Stevie Wonder.
3: Nummer 19.

0: 76, dat is bijna 50 jaar geleden, kwam het 18e studioalbum uit van Stevie Wonder. En dat zou ook achteraf gezien zijn beste blijken. Songs in the Key of Life, een monumentale dubbel A met nog wat extraatjes. De vijfde en hoogst genoteerde voor Stevie in de lijst. Ik begon met de single I Wish, nu trek je nummer 2. Hier is Village Ghetto Land.
1: Voor muzikale fijnproevers. Eén keer per maand, 3 uur LP-pop van toen, in de album Top 1033.

0: misschien staat hij wel in mijn top 100 van favoriete DJ's aller tijden. Zo ongelooflijk goed, hè? Stevie Wonder van Songs in the Key of Life, zijn vijfde en hoogst genoteerde album. We hadden met Music of My Mind, Fulfillingness, First Finale, Talking Book en Visions. En nu dus Songs in the Key of Life. Er liggen nog wat bonusjes voor later te wachten. Maar dit was alvast S van de nummer 19. Komen we automatisch uit bij...
1: Nummer 18.
0: Daar vinden we de hoogst genoteerde van Leonard Cohen.
2: 1967.

0: De hoogst genoteerde in de album Top 1033 van de Canadese troubadour Leonard Cohen. Zijn debuutplaat uit december 1967. Songs of Leonard Cohen, de eerste twee tracks. Sisters of Mercy, inderdaad, daar is een bandje naar genoemd. En aansluitend So Long Marianne. Nu, één plaats hoger. Het album komt dan wel uit 85, maar de muziek is toch eigenlijk uit...
1: 1963.
0: Hier is Sam Cooke.
2: Nummer 17. Come on, a two, I put it anywhere.

0: is at the Harlem Square Club 1963. Sam Cooke met Twisting the Night Away. En het is in de album top 1033 de op 1 na hoogst genoteerde live plaat. Dus dan moet het wel een hele goeie zijn. Die allerbeste, die ga je volgend uur krijgen.
1: Live this weekend where the good guys are.
2: Ice Radio. The Alternative.
3: Here's the thing we like to right now. Right now, ladies and gentlemen, you know, we sang so many of those, so many fast songs. We've been twisted a little while. So now I think it's time we get sort of settled down and get romantic here a little bit, huh? Is everybody in favor of getting romantic? Hello?

Er zijn door Sam Cooke al meer live albums uitgebracht, maar deze is met voorsprong de beste, want deze was voor zijn eigen publiek, het zwarte publiek, live at the Harlem Square Club in 1963, de medley It's Alright, Sentimental Reasons en later nog meer van dit album. Nu terug naar de nummer 20, hier is nog wat van Led Zeppelin.

drie decennia LP-pop. Gebundeld in één lange, lange, lange lijst. Dit is de album Top 1033.

Eerst muziek van Led Zeppelin 4. Dat was Going to California. Wonderschoon. En deze is natuurlijk ook prachtig. Van de nummer 19, Songs in the Key of Life. Stevie Wonder met Pastime Paradise. Van beide bands, -artiesten, krijg je later nog meer. Nu nog wat extra's van de nummer 18. Hier is Leonard Cohen. Hey, that's no way to...

Leonard Cohen van de nummer 18, Songs of Leonard Cohen, zijn debuut en hoogste notering in de album Top 1033. Ik heb dit uur nog één trekje voor je. Aan de andere kant van de uurwissel krijgen we de nummer 16 van David Bowie, maar nu nog iets van Sam Cooke.

0: Working on the same.
1: Weekend Eclectica. Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Paus Leo heeft in Parijs een enorme openluchtmis gehouden. Bij de dienst op het Place de la Concorde waren 700.000 mensen. Even daarvoor was hij in zijn pausmobiel over de Champs-Élysées gereden. Het centrum van Parijs was grotendeels afgezet vanwege de paus en mensen konden de mis volgen op grote schermen. Duizenden mensen hebben in Rotterdam meegelopen met de Pride March. Tijdens speeches ervoor ging het onder meer over het onderzoek van deze week, waaruit bleek dat jongeren homoseksualiteit steeds minder accepteren. Tegen Rijnmond zei iemand dat de mars meer dan ooit een protest is. Bij het terras in Amsterdam-Noord, waar gistermiddag een gevangenismedewerker werd doodgeschoten, zijn bloemen neergelegd. De politie kan niets zeggen over de opgepakte verdachte, omdat hij in volledige beperking zit. Er gaan beelden van hem rond, waarop is te zien dat hij na het incident bij het terras blijft hangen en schreeuwt. En Max Verstappen heeft er weer eens ouderwets voor gezorgd dat een Formule 1 race spannend was tot het eind. Hij zat in Azerbeidzjan rondeslang achter de uiteindelijke winnaar George Russell aan en had op de finish nog maar 1/10 van een seconde achterstand. Max en teamgenoot Isaac Hadjar werd derde. Het weer dan van weer online. Zonnige periode en er staat een noordenwind bij 18 tot 21 graden. Vanavond blijft het droog met opklaringen en vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
7: Nummer 16.
8: 1976.

We zitten in de halve finale, zal ik maar zeggen, van de album Top 1033. De lijst met de beste, belangrijkste en beroemdste albums uit de jaren 60, 70 en 80. En de aftrap in het tweede uurtje Weekend Eclectica van deze week was met de nummer 16, Station to Station. Het 10e studioalbum van David Bowie dat in januari 1976 in de winkel lag. De eerste track was de single van toen Golden Years. Dit is de tweede track, de titeltrack van het album.

0: titeltrack van de nummer 16. In de album Top 1033, David Bowie. Voor de 7e van 8 keer dat we hem in de lijst hebben. En je raadt het al, volgende week in de grote finale in de top 10 komt hij dan ook nog een keer voorbij. Later dit uur trouwens ook nog een keertje met nog een derde trackje van dit album. Nu 1 stekje hoger en dat is automatisch...
1: Nummer 15.
0: We gaan naar het debuut van Velvet Underground. Terug naar maart...
1: 1967.

0: staat hij dan bovenaan alle tijdenlijstjes. Nou, dat vind ik dan een beetje overdreven. Maar een keurige 15e plek, ach, dat is ook niet slecht. Het eerste album van Lou Reed, John Cale, Sterling Morrison, Mo Tucker. Met in dit geval als gasten Nico. Vandaar ook de Velvet Underground en Nico. En de eerste track die je ervan kreeg was I'm Waiting for the Man. Maar natuurlijk nog meer ervan. Het volgens vele kop- en schouders nummers van de plaat krijg je nu. Hier is Heroin.
1: Geen playlist, maar passie. Passie.
2: De albums van drie decennia in eclectische rangorde.

0: Zie je dat ook zo noteren van Velvet Underground? Ach zo, één keer per vijf jaar kan ik het wel hebben natuurlijk. Velvet Underground en Nico heet het album uit 67. Track 2 was Heroin, maar later krijg je er nog meer van. Nu kijken we één stekkie hoger.
1: Nummer 14.
0: En dat is de hoogst genoteerde live plaat. The name of this band is Talking Heads uit
1: 1982.

Het was weer grondig graafwerk in de muziekarchieven. Maar dan heb je ook wat. 3 uurtjes oorstrelende muziek vanuit...

0: Het andere beroemde live-album van ze dat over een paar jaar komt, die hadden ook al in de lijst. Een tikje lager, want deze is volgens de kenners, schuine-liefhebbers, echt beter. The name of this band is Talking Heads, staat op 14. En de tweede track die ik kreeg na Psycho Killer was Cross-Eyed en Painless. En ik heb er nog eentje op de plank voor later. Nu voor de voorlaatste keer in de lijst, want ook hij zit volgende week in de finale. Bob Dylan.
1: Nummer 13.
2: 1966.

Uitgekomen in augustus 1965. De zesde van Bob Dylan. Highway 61 Revisited. En ik trapte af met een liedje dat wel wordt gezien als het beste singeltje dat ooit gemaakt is. Like a Rolling Stone was dat. Maar ik heb natuurlijk nog meer voor je van dit album. Dit is de titeltrack. Highway 61 Revisited.

Blond en Blond, dat is het album dat over een jaartje, een klein jaartje, verschijnt van De Goede Man. En van dit album, Highway 61 Revisited, komt er volgend uur ook nog wel een trekje voorbij. Want anders denk ik dat een van mijn zenderbaas heel boos wordt. Die niet zou draaien. Nog even geduld, Rob. Nou, ik ga wat bonustrekjes doen nog aan het eind van dit tweede uurtje Weekend Eclectica. En een van die bonustrekjes is dit prachtige ding. Van Station to Station van David Bowie. 6 minuten lang. Wild.

van muziek van de nummer 15, de Velvet Underground en Nico uit maart 67. Natuurlijk was dat Sunday Morning. En daarvoor had ik van de nummer 16, Station to Station, van Bowie uit 76. Wild is the Wind, track die je al eerder hebt gehoord, alleen een heel stuk lager en in de originele versie van Nina.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het centrum van Leiden lopen honderden mensen mee in een pro-Palestijnse demonstratie. De mars begon om 3 uur op de Lammermarkt en eindigt daar weer rond 7 uur. De demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De 5 oppositiepartijen die vandaag spraken met premier Jette en minister Heijnen over de begroting waren volgens Jetten allemaal enthousiast. Vooral op links konden ze zich vinden in de nieuwe bot. Dat is gelekt naar de Telegraaf. De bezuinigingen op uitkeringen gaan van tafel in ruil voor een totale belasting op de vermogenswinst in box 3. Burgemeester Pechtold van Delft heeft een einde laten maken aan een protest bij een asielzoekerscentrum. Er waren tientallen mensen bij een demonstratie die niet was aangemeld. De politie heeft iemand opgepakt voor opruiing. Het AZC in Delft is een noodopvanglocatie waar tot eind dit jaar maximaal 170 mensen worden opgevangen. En de Woutertje Pieterse prijs voor het beste kinder- of jeugdboek heeft een nieuwe juryvoorzitter. Het is presentatrice Merel Westrik. En ze neemt het stokje over van Rick van der Westerlaken, die de afgelopen 3 jaar de juryvoorzitter was. In april maakt Merel Westrik bekend wat het beste kinderboek van 2026 is. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen zijn er perioden met zon. En dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
0: Nummer 12.
6: 1969.

Het derde en laatste uurtje van de Weekend Eclectica van deze week. Nog twee albums aan je voor te stellen. De nummer 12 en 11 in de album Top 1033. En dit staat dan op 12. Debuut van Nick Drake uit de zomer van 1969. Five Leaves Left. Trekje 2. Time.

Nummer 12 in album tot 1033, Five Leaves Left van Nick Drake. Een album waarop hij hulp had van onder andere Richard Thompson, die van Fairport Convention. En ook Danny Thompson, die veel samenwerkte met John Martin, maar ook een van de oprichters was van de band Pentangle, die we ook wel eens hebben gehad in deze lange reeks van de album tot 1033. De eerste twee tracks had je al, Day Is Done, Time Has Told Me. Dit is trackje nummer 3 van het album Five Leaves Left. Het liedje Fruit Tree.

0: 2033, dat kan ook niet anders, want hij maakte maar 3 albums. Vorige week hadden we met Pink Moon, nu op nummer 12 met 5 Leaves Left. Nick Drake was dat. En nu, na misschien wel het allerberoemdste album aller tijden. Dat is er eentje van de Beatles.
1: Nummer 11.
2: De albums van 3 decennia in eclectische rangorde. Dit is de album top 1033.

Nummer 11 in de lijst is de 8e van de Fab Four, de Beatles. Dus uitgekomen 26 mei 1967. En er was zoveel nieuw aan dit album dat ik een half uur erover door kan kletsen. Maar dat heb ik geen tijd voor fraaie liedjes. Die gaan toch voor na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en With a Little Help from My Friends. Hier het derde trekje, She's Leaving Home.

0: In 3 jaar tijd van A Hard Day's Night naar dit. Het is, om het in goed Nederlands te zeggen, nog steeds mind-boggling. She's Leaving Home van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles. Nummer 11, later meer. Nu nog even naar Stevie Wonder.
1: Ice Radio, het station waar 24 uur per dag het lichtje in de koelkast brandt.
2: 1976.

Eerste bonus Black Dog van het vierde Led Zeppelin album. Daarna Sam Cooke van Live at the Harlem Square Club 1963. Bring it on home to me. En Leonard Cohen heb ik ook nog voor je. Susan.

0: Afsluitende track van het album The Name of This Band is Talking Heads uit 1982. De track Don't Worry About the Government. Nog wat extra bonus trackjes. Deze moet ik draaien van Bob Dylan.
1: Ice Radio 1965.

gedoe in de radiofamilie te voorkomen. Nee, ik vind het ook een geweldige track. Natuurlijk van de nummer 13, Highway 61 Revisited. Bob Dylan in 1965 met Ballad of a Thin Man. We gaan nog meer bonusjes doen. En in dit geval komt hij van de nummer 12. Nick Drake hier met het prachtige Riverman.

0: hoef te kondigen natuurlijk. Hè. De nummer 11, daar kwam het van. De Beatles natuurlijk van Sgt. Pepper's. En zo daar nog wat van. Maar ik heb ook nog een andere mededeling alvast voor over 2 weken.
1: Pensionado Peters maakt de balans op
2: in Weekend Eclectica.
1: Elke week 3 uur lang de essentiële tracks uit zijn favoriete popjaren. 1965 tot en met 1984. Dit zijn de plus 10.000 platen van Peters. De meest eclectische jukebox van je internetradio.
0: Over 2 weken gaat dat dus gebeuren. Maar vorige week, na 6 jaar en 5 maanden... de grote ontknoping van de album Top 1033. De bovenste 10 uit de lijst. Nu nog een keer.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De verdachte die gisterenmiddag op een vol terras in Amsterdam-Noord iemand doodschoot is een 37-jarige Somaliër, weet het parool. De man woont verderop en kwam al heel vaak in aanraking met justitie. Hij zat onder meer vast in de gevangenis van Zaanstad en daar werkte de man die heeft doodgeschoten. Volgens premier Jette is de oppositie enthousiast over het nieuwe bod in de begrotingsonderhandelingen. Jette en minister Heijnen spraken vandaag met 5 oppositiepartijen, maar wilden niets kwijt over de inhoud. Volgens de Telegraaf zijn in het nieuwe bod de bezuiniging op de sociale zekerheid van tafel. 2 weken na de ramp met een veerboot bij Indonesië is het dodental opgelopen naar 64. In het schip zelf en langs de kust zijn lichamen gevonden. De ferry met 243 opvarenden was op weg van Java naar Borneo toen die door nog onbekende oorzaak zonk. Nog altijd worden meer dan 70 mensen vermist. En in de binnenstad van Leiden hebben zo'n 300 mensen meegelopen in een pro-Palestijnse demonstratiemars. Veel betogers droegen Palestijnse vlaggen en sjaals. Ze liepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en van bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw een periode met zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Eindhoven zijn voetbalsupporters massaal met elkaar op de vuist gegaan. Een bus met VVV Venlo supporters was onderweg naar Volendam en stopte bij een station in Eindhoven. Daar ontstond een knokpartij met vermoedelijk PSV-fans. De politie greep in en kon voorkomen dat het verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De familie van de man die gistermiddag werd doodgeschoten op een vol terras in Amsterdam vragen de media om niet zijn volledige naam te noemen. Dat zou volgens hen helpen bij het verwerken van het verdriet, staat in een verklaring. De schutter is een Somaliër die vast heeft gezeten in de gevangenis van Zaandam, waar het slachtoffer werkte. Vorige week met Prinsjesdag waren duizenden treinreizigers de dupe van sabotage aan het spoor. Op zeker 35 plaatsen lagen buizen in de rails, waardoor het treinverkeer werd ontregeld. Nu blijkt dat een jaar geleden al een rapport verscheen om het spoor veiliger te maken. Maar daar is niets mee gedaan, meldt RTL Nieuws. En op de algemene vergadering van de VN in New York heeft Cuba uitgehaald naar Amerika. Volgens de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken is de VS agressiever en gevaarlijker geworden. Hij had geen goed woord over voor de Amerikaanse brandstofblokkade. En volgens hem is Cuba helemaal geen bedreiging voor de VS. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met opklaringen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen opnieuw periode met zon. En het wordt dan 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: please, pretty please.
1: Je luistert naar Ice Radio, the

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal, Canada, voor het eerst wereldkampioen op de weg geworden. In de sprint troefde zij haar Poolse concurrent af. Vollerings beste resultaat op een WK tot nu toe was 3 jaar geleden, zilver in Glasgow. Ze is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. In Eindhoven heeft de politie ingegrepen bij een massale vechtpartij tussen voetbalsupporters. Fans van VVV Venlo op weg naar de wedstrijd in en tegen Volendam gingen in Eindhoven wat drinken. Daar raakten ze slaags met vermoedelijk PSV-supporters. De politie heeft niemand aangehouden, maar wel de bus met VVV-fans teruggestuurd naar Venlo. Een rapport om het spoor beter te beveiligen is al een jaar oud, maar er is nog weinig mee gedaan, meldt RTL Nieuws. Met Prinsjesdag lag het treinverkeer in grote delen van het land plat door sabotage aan het spoor. Vandalen hadden buizen en andere spullen in de rails gelegd. Een betere beveiliging van het spoor kost 600 miljoen euro. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, heeft te maken met zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland morgen de Nations League wedstrijd tegen Servië. Zirkzee valt in voor de geblesseerde Brian Brobbey. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Oosterwijk bij Tilburg is een grote politieactie bezig vanwege een incident in een straat. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk, maar volgens de Brabantse media is iemand gewond geraakt. Die wordt behandeld en het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is. Bij het incident zouden meerdere mensen en voertuigen zijn betrokken. De man die gistermiddag op een vol terras in Amsterdam een gevangenismedewerker doodschoot, is vaak in aanraking geweest met justitie. Het gaat om zware mishandelingen en ander geweld, meldt het Parool. Opgepakte verdachte is een 37-jarige Somaliër. Hij zat vast in de gevangenis van Zaanstad, waar de doodgeschoten man werkte. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar gouden WK-race terug te kijken. Dat zei ze in het Canadese Montreal kort na het behalen van haar eerste wereldtitel op de weg. Ze reed lange tijd solo op kop en klopte uiteindelijk in de sprint een Poolse wielrenster. Ik was niet van plan om het nog weg te geven, zei Vollering. En Ierland speelt morgen in de Nations League gewoon tegen Israël. Dat maakte de Ierse voetbalbond bekend in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Het duel is in Ierland erg omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Eén Ierse speler heeft zich al teruggetrokken. Het zou gaan om de keeper. Het weer dan van weer online. Vanavond opklaringen. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het 's middags bij een matige zuidenwind 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond twee mensen neergestoken. Eén is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat twee auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van een van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is één gewonde en vijf mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje spelers wennen dat ze pas anderhalf uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond twee mensen neergestoken. Eén is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat twee auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van een van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is één gewonde en vijf mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje spelers wennen dat ze pas anderhalf uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond 2 mensen neergestoken. 1 is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat 2 auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van 1 van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Eindhoven zijn vanavond 2 mensen neergestoken. 1 is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het over een incident met meerdere verdachten. Die zijn er in auto's vandoor gegaan en nog niet gepakt. Volgens Brabantse media is er misschien ook geschoten, maar daar kan de politie nog niks over zeggen. We blijven nog even in Brabant, want in Oosterwijk liep een ruzie uit de hand nadat 2 auto's op elkaar waren gebotst. Volgens Brabantse media is toen de voorruit van 1 van de auto's ingeslagen. Daarna werd er gestoken en zouden mensen zijn aangevallen met een stroomstootwapen. Er is 1 gewonde en 5 mensen zijn opgepakt. Het is voor de Oranje-spelers wennen dat ze pas 1,5 uur voor de aftrap horen of ze in de basis starten. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft daar een goede reden voor, blijkt een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Servië. Hij zegt, door de opstelling pas laat te delen, voelen alle spelers zich tot het eind betrokken. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.